3. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Independent, take it to the first now. Yeah.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Centraal. Plus. Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één file in de Leidse regio. Die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 5 kilometer. Je doet er daar 7 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: talk about.
1: 5,5 minuut over 7 op deze dinsdag 9 juni. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
1: We gaan even met de mededeling dat er vanaf vanmiddag code geel geldt.
2: Oh?
1: Ja, ik lees het net.
2: Wat voor ergens wordt verwacht?
1: Gaat sneeuwen. Nee, onweer.
2: Oh.
1: Onweer. Ja, laten we vanmiddag en vanavond enkele stevige onweersbuien. Met mogelijk wat hagel en windstoten tot 60 km per uur. Nou, hou je vast.
2: Oh, is dat vanavond of is dat nog een beetje al van kracht onderweg naar huis vanaf de werk?
1: Nou, dat laatste helaas. Tussen 3 uur vanmiddag en 9 uur 's avonds voor onze provincie dus code geel afgegeven. Het nieuws van vandaag. Nederlanders verspillen minder voedsel, maar het moet nog wel veel minder. Het is een beetje een... het gaat de goede kant op, maar het kan nog beter.
2: Ja, lekker bezig, maar doorpakken.
1: Ja, gooi jij veel eten weg of...
2: Nee, ik gooi heel weinig eten weg. Maar dat komt ook omdat wij eigenlijk bijna dagelijks of om de 2 dagen wat boodschappen doen. Dus wij hoeven niet van die een grote boodschap te doen voor een heel gezin. Want dan kan me goed makkelijker voorstellen dat je, ja, ik moet dit hebben voor dat. En dan heb je voor de komende 4, 5 dagen of een week heb je boodschappen gehaald.
1: Ja.
2: En dan kom je erachter dat er in die week iets gebeurt wat niet in die planning valt. Ja, dan heb je wat over of heb je wat tekort.
1: Ja.
2: En dan iets wat je misschien plande op woensdag te eten, want dan is het nog te doen en op donderdag niet. Ja, dan moet je op een gegeven moment iets weggooien of zit er wat schimmel op. En daar is natuurlijk een voordeel van als je in dichtbij een supermarkt woont en dat lekker van tevoren gewoon willy-nilly kan plannen. Ja, gooi je me niet zo gek veel weg.
1: Nee, nou, gelukkig. En ik iets meer, moet ik zeggen. En dat heeft ook met te maken. Bijvoorbeeld aardappelen en zo en bananen en dat soort dingen. Die moet je natuurlijk koel en droog bewaren.
2: Ja.
1: Dat lukt bij mij niet. Want ik heb zo'n nieuw duurzaam huis.
2: Ja.
1: Dus het is altijd het 21 graden in huis. Ja, dus
2: maar daar hebben ze toch een oplossing voor, dat soort van koelkasten en zo?
1: Ja, maar je kan ook sommige dingen niet in de koelkast doen, want dat wordt gewoon niet lekker.
2: Nou oké, ja, brood of zo, dat gaat soort van kristalliseren.
1: Dat kan dan nog wel in de vriezer, maar ik moet gewoon echt mezelf aanwennen om bijvoorbeeld, perziken of zo, die waren binnen 2 dagen beschimmeld.
2: Oh.
1: Ja, maar dan gooi je dus gewoon een heel net perziken weg.
2: Ja, dat vond ik het grappig. We hadden een keertje Amerikanen over de vloer. En die hadden dan een brood gekocht. En die waren na 4 dagen heel verbouwereerd dat het beschimmeld was.
1: Ja, maar wat in Amerika verkopen is geen brood.
2: Die waren gewend inderdaad aan dat soort van Lego brood.
1: Ja.
2: Wat 100.000 jaar meegaat. Dus eerst, wat is het brood hier lekker en wat vers? Ik zei, dat hoor ik nog nooit iemand over Nederland brood zeggen. Wij gaan allemaal naar Duitsland, België en Frankrijk voor lekker brood.
1: Ja.
2: Maar vooruit, en dan vervolgens toch even verbouwereerd zijn dat het toch beschimmeld is.
1: Wat die Amerikanen ook doen is eieren in de koelkast.
2: Ja.
1: Maar dat heeft daar volgens mij mee te maken dat ze bang zijn dat er bacteriën zo in zitten. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik doe ook eieren in de koelkast. Maar dat komt omdat ik ze dan heel lang bewaar en dat gaat altijd prima.
2: Nou, volgens mij, merk heeft te maken met in hoe ze die eieren behandelen. Dus in Nederland worden ze eigenlijk gewoon lichtelijk afgeborsteld. Daarom zit er af en toe nog een veertje en wat kak op die buitenkant.
1: Kippenkak,
2: daardoor blijven ze best wel lang goed. In Amerika worden volgens mij worden ze aan de buitenkant gereinigd en schoongemaakt. Waardoor er een bepaald deel van de natuurlijke houdbaarheid...
1: Oh, dan wordt die kalk poreus of zo dan?
2: Ja, het wordt een beetje aangetast. En daardoor is het als het goed is een grotere kans op dat het eerder verrot. En dus in de koelkast bewaard mag worden.
3: We have the best eggs of the world.
2: Ik kan tegenvallen.
1: De gedenkplaats voor Rosalie wordt binnenkort door de gemeente Leiden weggehaald. Heeft de gemeente in overleg met de familie besloten. De 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest overleed zondag 10 mei... tijdens het lopen van de Leiden Marathon. En gisteren zijn er nog door vriendinnen van Rosalie verse bloemen bij de plek gezet. Ze zou vandaag 16 jaar geworden zijn. En de gemeente Leiden wil weten of de huidige hondenlosloopgebieden nog voldoen aan de wensen van hondenbezitters en buurbewoners. Daarom roept de gemeente Leiden inwoners op om mee te denken over de hondenlosloopenquête. Hondenlosloopgebieden via een online enquête. In Leiden zijn er namelijk 39 gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. Ik vind dat veel.
2: Nou, het is best een grote gemeente natuurlijk. Maar het klinkt wel als best wel veel plekken. En ik denk, als ik in mijn Meerderwijkpark denk, volgens mij mag je daar ook de hond los.
1: Ik zit even te kijken op de kaart. Inderdaad, in Meerderwijkpark mag het. Meerderwijkpark Noord. En dan is er nog bij de Veerpolderpad een plekje. Het Rozenpad en de Slaagsloot. Nou, dat is allemaal plekken in de Meerenwijk bijvoorbeeld.
2: Nou, ik heb geen last van de loslopende honden.
1: Nee.
2: En ik heb katten. Het gaat niet altijd goed. Tot ik gisteren dan een meisje van, wat zal ze zijn, middelbare schoolleeftijd, met een flinke kalf van een hond, die andere honden zag en het er niet mee eens was.
1: Oef.
2: Nou, dat arme meisje ging heel goed op af. Die sprintte echt op de hond af. En die tackelde dat beest een beetje.
1: Oh, maar dat beest liep los.
2: Ja. Ah. Dus dat was iets te vroeg losgelaten. Dus toevallig één voorbeeld van waar het misschien niet helemaal koosje ging. Maar over het algemeen gaat het goed. En mijn katten die kunnen er ook wel mee overweg. Dus ik vind het prima voorlopig.
1: Ja, ik vind het altijd wel mooi dat de katten dan gaan praten. Wat? Tegen een hond.
2: Ja. Ja, die snappen geen hol van het beest.
1: Nee, dat is waar. En Mart Hoogkamer van 28 heeft zich uitgesproken over de recente arrestatie van zijn vader. De zanger reageert aangeslagen op het nieuws dat zijn vader op Tweede Pinksterdag werd aangehouden. Na een politieactie. Er werd zelfs een helikopter bij ingezet. Tegen RTL Boulevard vertelt Mart dat de situatie hem zwaar valt en dat hij zich schaamt voor het gedrag van zijn vader.
2: Ja, helemaal nu het naar zijn zeggen zojuist zo goed gaat. Hij heeft zijn meisje en heeft zijn dochtertje. En daar is hij juist zo happy mee. En dat dan dit weer op zo'n moment komt. Ja. Dus ze zijn al een tijdje gebrouilleerd.
1: Ja.
2: Gaan niet zo met elkaar om. En niet echt contact gehad. Dan vindt Marta toch, voelt hij zich toch geroepen om hier wat over te zeggen. Als de junior van de senior.
1: Ja.
2: Ik snap het wel.
1: Nou, Mart Senior en zijn vriendin Natasja werden op het Tweede Pinksterdag aangehouden op verdenking van bedreiging met een vuurwapen. Dan wel een nepvuurwapen. En Mart zegt, ik keur het niet goed, nooit niet. Hij is knettergek als je de beelden ziet. Nou, dan kom je ook niet helemaal dichter bij elkaar, denk ik.
2: Nee, maar ik zit wel in kamp junior wat dat betreft.
1: Het is de Centraal Plus ochtendshow. We gaan het zo meteen hebben over poep. En daarna over een heftig incident. Want zondagmiddag werd er een lichaam uit het water van het Rijn-Schiekanaal gehaald. Is van een 52-jarige man. En hij is vrijdag na een barbecue bij zijn werk bij DZB in het water terechtgekomen. En we hadden een gesprek met Noëlle Ter Woers, directeur van DZB Leiden. Dat en nog heel veel meer in deze editie van de ochtendshow.
0: Centraal.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: dagelijkse ochtendshow van Centraal Plus.
1: Onderweg van, om een van de meest geëerde popbands te worden van de afgelopen tijd.
2: Is dat zo?
1: Ja, ze hebben, eerder dit jaar hebben ze de Edison gewonnen. De oeuvreprijs gekregen, direct. De Haagse band. Ooit begon natuurlijk als een beetje een rockpunkbandje. En later uitgegroeid tot een volwaardige grote popband. Die hele studio de zalen uitkoopt. En die hebben ze ook gisteren, was er namelijk het BUMA Lifetime Achievement Award. Hebben zij ook in acht mogen nemen. Tijdens de BUMA Awards. Dat is eigenlijk BUMA Stemra is het orgaan dat rechten voor muziek een beetje in peil houdt. En daar moet je als radiostom ook altijd even kijken hoeveel je draaien en zoveel geef je. Hè?
2: Ja, nee, dat weten ze hier maar al te goed.
1: De centjes bijhouden.
2: Bedankt voor uw kijk- en luistergeld voor dit jaar.
1: Precies. Ja. En het meest succesvolle nummer van 2025 was bekend. Dat is Echte Liefde is te koop van de 19-jarige Samuel Welte.
2: Oh.
1: Die heeft dit gewonnen. Maar dus ook omdat ik moest er gelijk aan denken, omdat Direct net weer langskwam.
2: Lekker,
1: en die dus dit jaar in de soort van levenslange oeuvreprijzen terechtkomt.
2: Ze doen wel weer lekker optredens dit jaar. Ik heb ze op Bevrijdingspop in Haarlem nog gezien, 5 mei.
1: Was het leuk?
2: Ja, was wel grappig.
1: Grappig.
2: Ja,
1: genoeg gelachen.
2: Ja, er zullen vast diehard fans zijn, maar ik vind het gewoon leuke muziek. En daar blijft het dan ook bij.
1: Nou, daar is ook niks mis mee.
2: We gaan het over de inhoud hebben, over poep.
1: Oh, ja, belangrijke dingen. Even over poep praten.
2: Ja, even over poep. Paardenpoep, om te duiden. Een beetje complex maken. Je hebt de APV. Dat is de Algemene Plaatselijke Verordening.
1: Hmm.
2: Zet niet je radio uit, ik ga het uitleggen. Maar dat is eigenlijk de lokale wettekst. En in Leiderdorp werd gisteravond gewijzigd. Af en toe moet je dat even actualiseren. En daar stond onder meer in dat je je hondenpoep moet opruimen. Nou, dat stond er ook al in, dat staat er nu weer in. En toen was de lokale partij Leiderdorp, die had bedacht... maar laten we er dan ook erin zetten dat je je paardenpoep moet opruimen.
1: Ja, dat vind ik wel eens.
2: Ja?
1: Soms zie je echt zo'n kubieke meter aan vergaan stro liggen.
2: Ja.
1: En dat, omdat het ook stroommateriaal is, dat duurt nog wel even. Dat wordt eerst ingereden en dan ligt er zo'n plakkaat. En dat ligt er echt gewoon weken.
2: Alleen, dan kom je natuurlijk ook op een stukje handhaafbaarheid en hoe dat dan praktisch moet. Hoe zie jij het voor je dat een ruiter de stront van zijn paard moet opruimen?
1: Ja, weet ik veel. Jij hebt een paard. Jij gaat op de openbare weg. Moet je fixen. Als jouw auto lekt en er komt olie uit, dan moet jij dat ook opruimen.
2: Maar dat is dan moet je je auto repareren.
1: Ja.
2: Maar je kan niet met een schep en een vuilniszak op je paard zitten om poep van de beest op te ruimen.
1: Ja, het hoeft misschien niet per direct, maar dat je op de terugweg even denkt, ik ga er even kak ruimen.
2: Dat zou kunnen.
1: Of een opklapbaar. Ja, ik weet niet. Jij rijdt paard, dan moet je dat ook fixen.
2: Ik snap wat je zegt. Alleen, dat is natuurlijk best lastig om dat dan te realiseren.
1: Ja, nee, dat is...
2: Want het is praktisch gewoon niet uitvoerbaar.
1: Ja, mijn oplossing is geen paardrijden. Maar dat is voor mensen die paardrijden natuurlijk geen oplossing. Maar nee, die kunnen wel wat leuks bedenken.
2: Gisteravond de LPL kwam dus met een amendement. Dat is eigenlijk een voorstel om dan het verhaaltje te wijzigen. De burgemeester die zei ook van... ja, ik heb best wel moeite met de handhaafbaarheid. Want ja, hoe gaan we dit dan doen? Die had eigenlijk ook niet echt in beeld. Je kan ook zo'n zak achter zo'n paard hangen. Maar dan moet je een paard weer trainen. Uiteindelijk trok Hugo Langeberg van de lokale partij Leiderdorp zijn amendement in. Ik sprak hem daarna nog even...
1: Hij trok de keutel in.
2: Een beetje een melig onderwerp, maar ook een serieus onderwerp. En dat gaat dan over het vertrekken van een van de raadsleden van de LPL, Joost Bruggeman. En dat zit ook nog in dit gesprekje. Hugo Langeberg van de lokale partij Leiderdorp. Paardenmest, paardenpoep. Vorige week al even ingemasseerd bij de raad. Maar het amendement wat jullie wilden indienen, die gaat er niet komen. Wat was dat amendement ook alweer?
3: Nou, dat ging erover om ruiters te verplichten om de ontlasting van hun paarden op te ruimen. Vooral in de bloemen zie je dat. Dan gaat het over 3-4 meter dat je enorme hompen paardenstront ziet. Nou ja, honden moeten ook een poep opruimen voor hondenbezitters. En maar dat zijn kleine hoopjes. En dat doen de meeste hondenbezitters keurig. Maar ja, als je dan in de bloemen loopt, bijvoorbeeld, zie je gewoon op de wandelpaden enorme meterslange hompen liggen, nou, zo groot als een zak aardappelen. En daarnaast is een ruiterpad. En daar willen ze niet rijden, want het wordt slecht onderhouden door de gemeente, zeggen. Er liggen takken, stenen, whatever. Als je daar nou gaat rijden en je laat daar je paard per ongeluk poepen, Allah. En er lopen geen mensen. Dus mijn idee was, nu net als bij de hondenbezitters, een opruimplicht.
2: Ja. Nu blijkt dat er geen, dat noemen ze dan de zogenoemde feitcode. Dus de nationale wetgeving die zegt eigenlijk niet dat het niet mag. Daar hebben we wel een uitdaging.
3: Nou, ik weet niet of dat zo is. Misschien, ja, het kan zo zijn dat er geen feitcode specifiek is. Maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel codes waar dan onder valt. Was niet ergens anders.
2: Maar waarom trok u het amendement dan in?
3: Nou, omdat ik merk dat er niet genoeg steun voor is. Dat de mensen gaan lopen zoeken naar excuses om niet in te brengen. Want ja, hoe moeten paarden dat dan doen? En heb je al gesproken met de paardenlief? Wat denk je dat die ervan vinden? Ja, dan weet ik wel wat die ervan vinden. Ja, dus ja, helaas.
2: Het werd een beetje een soort melige discussie. Dat komt omdat het over het woord poep gaat. Nou, oké, okay, haha. Maar ook wel, hoe ziet u dat voor zich? Paardenpoep opruimen. Nou, een zak erachter?
3: Wat ik ook zei, ja, er zijn zakken die hangen dan achter dat paard tussen de staart en het poepgat. Hoe zeg je dat? En als die beesten poepen, valt dat in die zak. Ja. Knoop de manege, gooi die zak op de mestvaaltje, spuit hem met de brandslang schoon en die gaan weer verder. Zo moeilijk is het niet hoor.
2: Dan het tweede onderwerp, die had u denk ik wel verwacht. Want Joost Bruggeman die stapt uit de LPL-fractie. Hij heeft dat bekendgemaakt aan de voorzitter van de raad. U bent voorman van de LPL. Hoe reageert u daarop? Want we hebben u nog niet gehoord daarover.
3: Nee, ik heb er ook niks anders op te zeggen dan ik dat te betreur. Dat ik wel hoop dat hij het fatsoen heeft om zijn zetel aan de fractie terug te geven. En daar is hij zich aan het beraden.
2: Ja. Weet u waarom hij stopt?
3: Hij heeft daar reden voor aangegeven die niet hoeft te herhalen. Het verschil van inzicht over de te voeren koers heet dat dan.
2: Ja, gaat u daarover uitweiden?
3: Nee.
2: Staat er wel een opvolger klaar mocht hij zijn zetel teruggeven?
3: Zeker. Ja, zeker.
2: Wie wordt dat dan?
3: Nou, dat houden we nog even voor ons, omdat het niet helemaal zeker is wat er gaat gebeuren. Ja.
2: LPL heeft de roerige tijd achter de rug.
3: Ook achter de rug, dat zeg je goed. En we gaan nou de zomer weer starten met nieuwe mensen. Waarom ik hoop inderdaad met de zetel van Bruggeman. Die niet zijn zetel is, maar de LPL-zetel. En daar zetten we nu nieuw op. En dan gaan we frissenfruitig de komende 4 jaar in.
2: Hugo Langeberg, dank u wel.
3: Oké. Okay.
1: Frissenfruitig over dit poeponderwerp. Top, ja. Goed gekozen.
2: Ja, het was weer een onderwerp, hè?
1: Ja, wat zat jij trouwens helemaal... poep praten, melig, ha. Doen alsof je erboven staat. Wij zitten hier... jij vindt dit ook gewoon grappig,
2: hoor. Ik vind dit fantastisch. Ja, ik vind het fantastisch. Alleen dan heb je een interview met een raadslid. Dan kan je natuurlijk niet...
1: Oké, je moest even de schijn hoog houden. Ja, ja. Oké, vooruit. Dan kan ik weer leven.
2: Ik vond dit echt fantastisch. Gemeentepolitiek op zijn leukst. Nieuws weer en verkeers onderweg. Eerst nog even bluffen aan de kust.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dan is er ook nog code geel afgekondigd. Robert, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 226 kilometer file in het land. Naar 2 in de Leidse regio. Na 4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 10 kilometer vertraging. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 7.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het is de nieuwe van Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En daarvoor nog Galantis en Nobody.
1: Elizabeth Taylor, je tanden worden geler. Je hoort het hier in de ochtendshow op Centraal Plus.
0: Is het zo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey. Ja, kom je bijna niet aan.
0: Maar aan.
1: Aan dat je tanden verkleuren.
0: Nee, dat is waar.
1: Je ontkomt ook niet aan de ochtendshow trouwens.
0: Nee.
1: Je moet hier
0: en je ontkomt ook niet aan de poll, want die moet je van mij invullen.
1: Zo.
0: Onze website centraalplus.nl. Verschillende gemeenten in de regio wordt het een avond vierdaags georganiseerd. Loop jij mee? 3 antwoordmogelijkheden. Ja, ik loop elke avond mee. Ja, maar niet elke avond. Of nee, ik loop niet mee. Is wel opvallend. Een overgrote meerderheid zegt, ik loop niet mee.
1: Nee, het is echt mega uitbalans. We zitten echt 90% plus op ik loop niet mee.
0: Ja, 91% op dit moment. Stemmen kan op onze website centraalplus.nl. En dan over precies een paar dagen, geen idee. Maar dat is over 3 dagen. Nee, vrijdag zie je dat in het Centraal Plus weekoverzicht natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Daar zie je dan de uitslag.
1: Dat klopt helemaal.
0: De Black Eyed Peas, let's get started. Nu, tijdens de ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark.

0: running.
1: Ik kan me uren doorgaan.
2: Ja, ik denk ook, je gaat ook nog wel even door.
1: Black Eyed Peas, let's get started. Even mijn favoriete tracks van deze band, dit collectief.
2: Het nieuws uit je eigen buurt. Het lichaam dat zondagmiddag uit het water van het Rijn-Schiekenau gehaald werd, is van de 52-jarige Ted. Hij is vrijdag na een barbecue bij zijn werk bij DZB in het water terechtgekomen en overleden. Plotseling overlijden van Ted komt als een schok voor zijn collega's. Je hoort collega Rudo Slappendel in gesprek met Noëlle ter Woerd, directeur van DZB Leiden.
3: En aan de telefoon Noëlle ter Woerd, directeur van DZB Leiden. Ja, Noëlle, allereerst gecondoleerd en denk ik heel heftig nieuws ook binnen jullie organisatie zo.
4: Ja, dat is verschrikkelijk dit. Ja, en heel onwerkelijk.
3: Ja, want vrijdagavond was er een barbecue bij DZB. En Ted was daar zelf bij geweest, is naar huis gegaan. Wat is daarna eigenlijk nou precies gebeurd van wat jullie weten?
4: Hij is naar huis gegaan en hij is in het kanaal terechtgekomen. En hoe dat dan precies gebeurt, dat weten wij niet. Een misdrijf is gelukkig uitgesloten. Hij is in het water geraakt en heeft daar niet uit kunnen komen.
3: Ja, en ik begreep, je bent directeur van DZB, dat hij heel geliefd was onder alle collega's. Hoe is het nieuws bij jullie ontvangen en wat kunnen jullie voor de medewerkers bij DZB doen?
4: Ja, het was al wel vrij snel bekend, ook omdat de media daarover bericht hadden. Mensen zijn enorm verdrietig. Ted werkte al heel erg lang bij DZB. En ook op meerdere plekken. En hij heeft ook in de OR gezeten. Dus ja, heel veel mensen kennen Ted ook. Dus er is ontzettend grote verslagenheid. Er is heel veel verdriet. En het mooie aan DZB is dat iedereen er dan vervolgens ook voor elkaar is. En vervolgens ontstond vanochtend vroeg het idee, want we hebben vanochtend iedereen ingelicht, om bloemen te gaan leggen op de plek waar het gebeurd is. En daar zijn iedereen die daar behoefte aan had, die is in die tocht meegelopen. En we hebben daar bloemen bij de Julius Caesarbrug neergelegd.
3: En hoe nu verder voor jullie als DZB?
4: Accepteren. Elkaar steunen, met elkaar praten, elkaar de ruimte geven. En accepteren dat dit ook bij het leven hoort. Hoe verdrietig het ook is.
3: Nu werken jullie ook met een speciale doelgroep. Is daar dan ook nog extra aandacht voor nu dit is gebeurd?
4: Niet specifiek in die zin dat wat we doen is gewoon kijken wat is er nodig. En als we denken dat er wat extra's nodig is, dan doen we dat. Maar heel veel mensen kennen ook vrij veel leed. En op het moment dat iemand overlijdt die je kent, die je goed kent, waar je goed mee bent, dan maakt het ook vaak nog meer verdriet los. En daar is gewoon ruimte voor. Dus wat we doen is op een dag als vandaag, dan kijken we van hoe gaat het met iemand op het werk? Als het voor iemand te veel wordt, dan mag hij ook naar huis bijvoorbeeld. En dan zijn ze er morgen weer. En er wordt veel over gepraat. En we hebben een condoleanceregister. En er is gewoon ook tijd om in alle rust bij stil te staan.
3: Noëlle, dank voor je toelichting en heel veel sterkte daar.
4: Ja, hartelijk bedankt.
5: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Damiano David.
1: Ik heb geoefend. Born with a Broken Heart. En daarvoor nog Panic at the Disco en High Hopes. Wat wil je zeggen?
2: Volgende keer even oefenen met je mic dicht.
1: Oh, sorry. Damiano David. Uit Engeland. Nee, weet ik. Italië of zo.
2: Ja. En weet je wel van welke
1: Noord-Italië.
2: Weet je van welke band die bekend is?
1: Nee.
2: Oké.
1: Okay. Jij wel?
2: Ja.
1: Vertel.
2: Maneskin.
1: Van de herrie?
2: Hij is de zanger van dat Eurovisie Songfestival.
1: Waarom weet ik dit niet?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Nee, ik probeer ondertussen even... is dat welke hebben ze ook alweer? Was dat deze? Dat ze... You'll be the saddest part of me. Oh ja, ik hoor het er wel in.
2: Ja, gelukkig.
1: Mooi. Dan gaan we even door met het programma.
3: En nu de 1 seconde ronde.
1: Ga naar huis. Nee, de 1 seconde ronde. Nog wel het leukste spelletje van de radio.
2: En in alle eerlijkheid is dit ook altijd een klein stukje educatie voor Mark. Zoals we net als voorbode deden inderdaad.
1: Het is mij gewoon te kakken zetten, ik weet het nooit.
2: Ja, je weet het vaak genoeg. Maar je bent wel altijd zo netjes om dat niet dan gelijk op de radio te blaren voor iedereen die thuis wil meespelen. Want dat kan gewoon. We laten namelijk tot 2 keer toe een seconde horen van een track die je sowieso gaat horen naar achter. Gewoon een beetje ter voorbereiding dat je denkt van oeh leuk, daar heb ik zin in. Die herken ik. Maar je kan dus ook meespelen met een spelletje. Kun je dus wat winnen. Krijg je een goodiebag van Centraal Plus. Er is een pen in, een sleutelhanger. En dat zit allemaal in een leuke tote bag. Weet je, zo'n linnen tassie. Maar dan gecentraal plus staan.
1: Ja,
2: precies. Kun je lekker boodschappen mee doen. Kun je ons representen. Helemaal gezellig. Maar dan moet je natuurlijk wel even weten welke track dit is.
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja,
2: ja ik zie, sorry, Mark was in zijn hoofd aan het meezingen, dus ik zie het gebeuren.
1: Ja.
2: Want, I think that I... Nou, dat is een...
1: Ja, de titel heb ik al.
2: Ja, oké. Maar van wie is dit dan?
1: Ja, heb je een hint?
2: Deze meneer is een Jamaicaanse artiest en zijn voornaam is Omar. En zijn artiestennaam lijkt daar ook een beetje op. Er is ook een AI'tje wat naar deze man vernoemd is. Ja, per ongeluk, maar gewoon dezelfde naam. Als je daar toevallig...
1: Hij heeft niet ChatGPT.
2: Nee. Dat was opgevallen. Nog één keertje dan, even luisteren.
1: Ja. Komt u maar door met de goede en of foute antwoorden. Ochtendshow@centraalplus.nl.
2: En als je denkt, ja, ik weet het toch niet helemaal zeker... want er zijn volgens mij meerdere mensen die hierbij gebaat zijn. Dat klopt. Er zit inderdaad ook, als ik het goed heb begrepen... een ander persoon bij. Die is een Duitser. En die gaat bij een andere naam dan voorheen. Een non-binair persoon uit, geloof ik, Duitsland. Nou, als je die er toevallig niet bij weet, want eerdere artiestennaam, nieuwe artiestennaam.
1: Je hints zijn altijd wel heel makkelijk,
2: hè? Het is je vergeven. Maar probeer maar gewoon, stuur maar gewoon een leuk antwoordje op. It's

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag ik ineens jou?
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrij druk in de Leidse regio. Hier komen de files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet 7 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer. En tussen Zoetewoudendorp en Roelofarendsveen 4. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 2 kilometer. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en de afrit Oude Wetering 7 kilometer. Dan de N-wegen, de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoudendorp en Zoetewoudewij Port 3. En de laatste, de N207 Hillegom richting Bergambacht tussen de afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn. Centrum, 2 kilometer vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
5: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.

0: Dua Lipa en Miguel met Lost in Your Light.
1: Goedemorgen, het is de ochtendshow en het is 6 over 8 op deze dinsdag 9 juni. En de zon schijnt en dat is prima. Rabin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Mark.
1: Hallo, we hebben er weer zin in en houden wel even rekening mee dat het vanmiddag best wel even los kan gaan met onweder en hagelslag.
2: Gewitter. Ja, als je dus nog inderdaad nog thuis bent en denkt van, oh shit, ik moet nu nog al mijn spullen pakken voor de rest van de dag.
1: Doe een poncho in je zak.
2: Even een ponchootje of een regenjas.
1: En een bliksemafleider.
2: Met name voor de terugweg.
1: Ja.
2: En anders, als je misschien een wat makkelijkere baas hebt, kun je zeggen, hey baas, ik moet om een uurtje of twee of drie wel richting huis. Anders ga ik straks, word ik onderweg in de regen geraakt door de onweer.
1: Nou, ik vind het wel dat je het weer omdraait. Eerder naar huis. Nee, je moet langer blijven. Tot na de bui.
2: Daar kun je ook voor kiezen. Ik zou voor de andere kant kiezen.
1: Ja. Dit radioprogramma duurt tot 10 uur vanavond.
2: Ja.
1: Nee. We kunnen wel een keer een wereldrecord doen.
2: Hoe lang is dat dan? Laat mij eens googlen. Ga jij even nieuws lezen?
1: Ja, dat is goed. Want volgens mij staat dat nu op naam van volgens mij een lokale DJ. Nou, dat gaan we zo wel even horen. Het nieuws uit je eigen buurt. De 10 bands die zondag op het podium stonden tijdens het Jammer Popfestival in Zoetewoude hadden geluk. Ondanks een regenachtige weersverwachting bleef de hele dag droog. Organisator Peter van Rijn reageert opgelucht. De weergoden zijn ons goed gezind en het is droog. Een fotoreportage op onze website centraalplus.nl. En de gemeente Leiden wil weten of de huidige hondenlosloopgebieden nog voldoen aan de wensen van hondenbezitters en buurtbewoners. Daarom roept de gemeente inwoners op om mee te denken over de hondenlosloopgebieden via een online enquête. In Leiden zijn maar liefst 39 gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. Buiten deze locaties geldt een aanlijnplicht. De losloopgebieden werden in 2017 vastgesteld en zijn in 2019 voor het laatst geëvalueerd. Dus het is er wel tijd voor. Met de inventarisatie wil de gemeente inzicht krijgen in wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Inwoners kunnen mening geven via het participatieplatform van de gemeente op onze website centraalplus.nl. Daar staat ook een linkje.
2: Ik heb het opgezocht.
1: En je hebt het opgezocht?
2: Ja, onze Nederlandse collega Giel Beelen die heeft ooit het record gehad.
1: Ja, ja.
2: Maar dat is in 2020, in april, is dat doorbroken.
1: Ja.
2: 207 uur, 1 minuut en 16 seconden heeft een Spanjaard DJ Mario Blanco Real.
1: Ja.
2: Heeft dus inderdaad 8,5 dagen ongeveer non-stop radio gemaakt. En er zitten wat regeltjes tussen. Extreem streng zijn ze. En de microfoon mag je niet verlaten tijdens de live. En je moet dus live uitzenden.
1: Yeah.
2: En er is een speciale compensatieregel. Per uur dat je wakker blijft, kun je 5 minuten rusttijd opsparen.
1: Oké, dus na 4 uur radio maken, even 20 minuten je ogen dicht doen.
2: Dus je moet dus langer dan niet een werkweek, maar langer dan een echte week. Dus 8,5 dag.
1: Ja.
2: Dat is wel heel lang. Dat gaan wij denk ik niet redden.
1: Nee, maar mag je met z'n tweeën doen? Mag je dan afwisselen?
2: Nee. Je moet wel met z'n tweeën dan blijven. Maar dan kun je elkaar wakker blijven slaan.
1: Ja, dat is ook wel.
2: We gaan nog even wat bekokstoven.
1: Zeker weten. De 1 seconde ronde. Want over een minuutje ongeveer, dan hoor je de 1 seconde ronde. Dan hoor je de rest van de 2 minuut 57 hoor je ook. Maar eerst nog even de opgave van vandaag. Spannend hond.
2: Oh mijn god, wie zou dat zijn geweest?
1: Aha, in de show zometeen. Alexander Geertsma van Open Monumentendag Leiden. Want ze zoeken nog vrijwilligers. Dus heb je nog niks te doen het weekend met Open Monumentendag, dan kan je je zeker weten gewoon aanmelden.
2: Ja, en misschien moet je wel ook wat weten van een monument. Want
1: dat gaan we even vragen. Ik denk dat wel meevalt.
2: Als je mij voor de stadsgehoorzaal neerzet, dan weet ik alleen van, ja, hier heb je hetzelfde verjaardag als hier is 3 oktober.
1: Nee, maar er is natuurlijk heel veel te doen. Nou, we gaan het zo meteen horen in ieder geval van Alexander. En straks ook nog in de uitzending rond Zandvliet. Want buurtvereniging De Put in de Oude Mors komt op dinsdag 9 juni, dat is vandaag, in actie tegen de grote parkeeroverlast in de Morsstraat en in de wijk. Ze gaan actie voeren vandaag. Hoe dat eruit ziet, dat komt Ron straks vertellen in de studio.
2: Vastplakken aan een parkeerplek. Met de handen. Handpalmen op de tegels.
1: Wie weet.
2: En dit is hem. De oplossing van de 1 seconde ronde van deze dinsdag 9 juni. Omi. Maar dan wel in de Felix Jaan remix. Want die track, ja, die titel, die had je vast wel bedacht. Dat is natuurlijk Cheerleader. Hier op Centraal Plus.

0: Dag Emma, zo en daarvoor nog Omi met cheerleader. En dat was dan de oplossing van de 1 seconde ronde. En goed nieuws, morgen is er gewoon weer een nieuwe 1 seconde ronde.
1: Ja, of je nou wil of wel.
0: Dat dus.
2: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Rabin plus
0: Alexander Geertsema.
2: Is wakker worden met...
0: Nou, eigenlijk een gesprek over vrijwilligers, want die zijn ze aan het zoeken. Alexander Geertsema in de studio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Van Open Monumentendagen in Leiden. En dat is in september altijd, hè?
4: 12 en 13 september, het eerste volle weekend van september.
0: Duurt nog even, maar de organisatie is al in volle gang, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja, we zijn heel druk bezig. We beginnen altijd, in november van het vorig jaar beginnen we weer... met het programma te maken.
0: Dus dat is echt 10 maanden van tevoren?
4: Ja. We moeten al die panden weer vergaren en lubben, zoals je dat dan zou noemen. En het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Na een halfjaartje oefenen kan ik dat in één keer uitspreken.
0: Dat is geen makkelijk thema.
4: Nee. Maar dat wordt in Europa bedacht en dat vertalen ze in Nederland en dan... Wij zijn heel volgzaam als comitéleden en dan maken we daar een mooi programma bij.
0: Ja, maar hoe kan je dat vertalen in een programma dan?
4: Ja,
0: dat gaan we allemaal meemaken, maar...
4: Veerkrachtig in de zin van dat zo'n monument misschien na 300, 350 jaar nog staat. Dus zeg maar een paar items. De Pieterskerk doet weer mee, het academiegebouw. We hebben op Drapenburg een particulier woonhuis... Nou, de zeevaartschool, allemaal van die panden die er al heel lang staan... en die soms een roerig verleden hebben en dan er toch nog weer zijn.
0: Ja, zo kan je dat thema natuurlijk prima vertalen. Dus eigenlijk valt het wel mee hoe lastig het is.
1: Ja, en uiteindelijk, dat thema is natuurlijk aan de ene kant leuk... aan de andere kant, wat maakt het uit? We hebben gewoon prachtige mooie monumenten om te bekijken. Als het thema niet per se aanpast bij wat jij zou willen doen... maar ja, we hebben toch prachtige gebouwen hier.
4: Precies, wij zeggen altijd... wij zijn een van de grootste monumentensteden in Nederland. Dus wij hebben meer de last dat we... panden bij het thema moeten zoeken... dan dat je zegt van... we weten het niet. Dus nee, we schrijven daar naartoe.
0: Jullie zoeken vrijwilligers als organisatie. Wat voor vrijwilligers zoeken jullie?
4: Ik zeg altijd... iedereen die wat wil doen... daar hebben we wel wat voor. Maar het is nu vooral... de 2 dagen groot feest... 12 en 13 september. Dan zoeken we gastheren, gastvrouwen... junior rondleiders... begeleider voor jeugdactiviteiten en eventueel op dit moment ook nog wel schrijvers en redacteuren. Misschien nog wat hulp bij het maken van de kidsgids. En in de weken voorafgaand hebben we ook altijd nog ruimte voor mensen met mogelijkheden om gidsen weg te brengen, panddozen, transport... door de hele stad. Dus er is altijd wat te doen.
1: Ja, voor gidsen is dat toch wel lastig. Want als ik denk van vrijwilligerswerk doen ergens... even tappen bij de biertappen bij de voetbalclub... ja, dat kan iedereen wel. Kan ik ook wel komen doen.
0: Nou,
1: maar je kan mij niet zomaar in het centrum van Leiden droppen... en zeggen, ga jij eens even iedereen alles uitleggen over dit pand.
4: Nee,
1: hoe,
4: maar daar,
1: hoe komen
4: daar
1: jullie
4: zijn,
1: aan die mensen dan?
4: Daar zijn wij heel erg goed in geoefend. Dus daarom proberen we dit nu ook weer bij jullie onder de aandacht te brengen. 27 juni hebben wij onze Vrijwilligersdag. Dat is eigenlijk de start van het seizoen. Dan gaan we voor een deel ook aan de vrijwilligers bekendmaken wat voor programma we hebben. Maar we gaan ook uitleggen wat het programma inhoudt voor vrijwillige inzet. We gaan voor de moeilijke panden organiseren. We pandbijeenkomsten en... er zijn een heleboel van onze vrijwilligers nu teksten aan het schrijven en het maken.
1: Oh, dat dus mensen... je krijgt wat uitleg over
4: ja,
1: het pand.
4: Ja, je krijgt
0: uitleg. Nou, Rabin, het is wat voor jou.
4: Als je nou denkt van ik kijk de kat eerst nog eens even uit de boom. Dan hebben we ook gastheren en gastvrouwen die tellen bezoekersaantallen. Dat vinden we altijd heel erg belangrijk. Maar er is gewoon voor ieder wat wils. En wij zijn een hele laagdrempelige en vriendelijke organisatie. Je hoeft van ons niet te schrikken. En wij zoeken om te beginnen tussen de 30 en de 40 vrijwilligers. En dan, als je maar op 12 en 13 september in Leiden bent... en ergens een keer een dagdeel inzetbaar. Zaterdag van 12 tot 5 en zondag van 10 tot 5 in 2 shifts.
0: Het zijn vaak wat oudere mensen die vrijwilliger worden? Of valt dat mee?
4: Nou ja, er zullen best wel wat oudere mensen bij zitten... Maar wij zoeken ook zeker jeugd en jongeren.
0: Ja, want ik vraag me dus af, maar je hebt bijvoorbeeld gewoon geschiedenisstudenten.
1: We hebben toch een hele bak met studenten, de kuddes vol, maar, die hier lopen.
4: Die vinden dat kennelijk nog best wel lastig om de weg naar ons te vinden. Maar we hebben ook best wel jeugd. Millie de Bruin, bij ons bestuurslid, die doet nevenactiviteiten. Die is een aantal jaren geleden gestart met junior rondleiders. Dat zijn niet rondleiders die junioren rondleiden, maar die zijn zelf junior.
0: Oh ja.
4: En die groeien daar nu een beetje uit. Dus we zijn ook weer aan het werven om meer basisschool en begin middelbare schoolleerlingen te krijgen om te kijken of die het ook weer leuk vinden om rond te leiden.
1: Een rondleiding krijgen van iemand uit groep 8 die even een vol trots over zijn eigen stad kon vertellen in potlaads. Nou kijk, hier is dus dit. Nou, dat lijkt me
4: nou,
1: top.
4: Precies. En dat zijn dan, wij doen dat heel veel, beginnen we in de Pieterskerk. En dat zijn hele gewaardeerde rondleiders daar. Die krijgen hulp om hun verhaal goed te krijgen. Maar daarna gaan ze daar helemaal op los en vinden die dat geweldig. En die blijven al, nou een aantal van die volwassen mensen zijn wel 10 jaar bij ons inmiddels.
0: Kijk, even aanmelden op de website Open Monumentendag
4: Leiden. www.omdleiden.nl. En daar staat ergens een button vrijwilligers aanmelden.
0: Kijk, en dan 27 juni is dan een beetje de vrijwilligersdag. En 12 en 13 september dan is het voor het EGGI. Jullie zoeken nog een flinke zweem aan vrijwilligers en hopen dat iedereen zich aanmeldt.
4: En wij zijn een hele leuke organisatie, dus meld je aan, zou ik zeggen.
0: Kijk, Alexander Geertsma, dankjewel.
2: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: Jason Derulo en One to Want Me.
1: Ja, ik was gisteren trouwens... we zijn misschien al een beetje... Ik was gisteren laat thuis.
2: Wat is laat voor jou?
1: Ik was om 12 uur thuis.
2: Oh.
1: Dus om middernacht was ik thuis. Toen moest ik nog even wat dingetjes regelen. Dan lag ik om 1 uur weer, lag ik weer in bed. Het was een latertje. Dat komt omdat ik met een maatje van mij, ook uit de Meerwijk, was ik even naar een concertje. Die zei van, ga jij een keertje mee naar Theo Katzman. Theo, hoe je het wil zeggen.
2: Theodore. Theo Katzman.
1: Ja, Theo Katzman. hij is een van de bandleden van Wolfpack. En hij maakt ook zelf muziek. Hij heeft een heel hoge stem. Bijna Michael Jackson-achtig. Dat je denkt van, wanneer is je puberteit geweest?
2: Ja.
1: En dan gaat hij ook nog eens heel hoog zingen daarbij. Dat is voor het eerst... Voor het eerst dat ik naar een soort van man met gitaar, man met piano en emoties concert ben geweest. Zittend. In Utrecht. Luister naar
2: echt
1: gevoelige
2: een
1: liedjes. Ja.
2: Wat fantastisch.
1: Wij hebben daar als twee oude mannen eigenlijk zitten luisteren. En dat was leuk. Op een gegeven moment werd er meegefloten, werd er meegezongen in harmonieën. Iedereen kende alle tracks, behalve ik. Dat was echt heel, heel jammer. Dus daarom dacht ik van, dat is zonde. Dat wil ik niet dat het jou ook overkomt. Ik neem een trackje van hem mee. Dit is The Death of Us van Theo Katzman.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. We beginnen in de Leidse regio op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp, 10 minuten vertraging. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 5. Dan de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering doe je er 4 minuten langer over.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Pink en Try tijdens de Centrapolis ochtendshow. Daarvoor nog Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. We hebben een probleem.
1: Ja,
0: nee, jij vooral.
1: Misschien zit jij thuis en dan heb je dat ook wel eens gehad. Of ben je onderweg en je denkt van ja, ik ken ook wel zo iemand. Die totaal niet verklapt wil hebben wat de uitslagen zijn van bepaalde wedstrijden. Nog moet terugkijken.
0: Ja, jij bent heel erg van de Amerikaanse basketbal.
1: Ja, over het algemeen gebeurt dit natuurlijk bij de gemiddelde Hollander lekker op zondag. Die dan gewoon vroeger voor Studio Sport wilde weten van nee, niks vertellen, ik wil nog kijken. Dus niet niks vertellen over de uitslagen. Ik had er dus met het Amerikaanse basketbal. Nou scheelt dat in Nederland ik en nog vier andere random gozers daar iets leuks van vinden. Dus ik word nooit verklapt. Maar er wordt nooit een uitslag verteld.
0: Ja, en het is dus gewoon vanmorgen dus gewoon wel op de website van onze nationale omroep gezet.
1: Ja, Mark was gelukkig zo lief om tegen mij te zeggen.
0: Ja, ga niet naar NOS.
1: Ga niet naar NOS homepage, want je wordt vernacheld.
0: Ja, maar ik denk dat het dus ook bij andere media staat. Maar wanneer ga jij dan...
1: Ja, maar dat is dus een oproep aan al die media.
0: Ja, van, nee.
1: Als jij een artikel hebt...
0: Als je het niet wil weten, moet ik de krant niet lezen. Het is een keuze dat je naar die website gaat.
1: Nee, jouw nieuws... Jouw nieuws is dat er Donald Trump werd uitgejuwd.
0: Ja.
1: Want het hele jaar door geef jij niks om Amerikaans basketbal. En de verslaggeving die er bij de NOS van gebeurt... Nou, is ook van lik me fashion, nee, is ook allemaal bagger.
0: Ja, dat weet ik. Ja, zal ik het even voorlezen?
1: Echt een ondergewaardeerd sport.
0: Zal ik het even voorlezen?
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Ik zie het hier.
1: Het hele jaar geef je er niks om. En dan nu kun je dan in één keer dan... Ja, het is, als het nieuws is, Trump uitgegroeid bij dingen. Dan moet je niet Trump uitgegroeid in New York tijdens de winst New York Knicks.
0: Ze hebben ook een artikel geplaatst met gewoon een wedstrijdverslag. En nu hebben ze de Trump die uitgefloten is naar onder verplaatst.
1: Ja.
0: Als je nu de homepage opent...
1: Een los artikel hierover?
0: Je weet het gelijk.
1: Een los artikel hiervan, dan vind ik een mooi verhaal. Maar als je dus mensen, als je in één keer dan in de titel gaat zeggen van... Victor Wembanyama door enkel gegaan.
0: Ja.
1: In verliezende finale. Dan denk ik van ja, doe dat nou niet. Want dat is het nieuws niet.
0: Het is een keuze om naar websites en apps te gaan, Ramin.
1: Ja. Dat was mijn oproep.
0: Wanneer ga je die wedstrijd dan bekijken? Want ik wil het wel morgenochtend over hebben.
1: Vanavond ga ik dat kijken.
0: Vanavond, oké. Nou, dat is good to know.
1: Dus niemand app mij.
0: De mailtjes stromen binnen zo meteen. Nee. Je gaat ook de mailbox dichtgooien.
1: Ja, ik ga gewoon helemaal... Dat laatste interview doe je zelf maar. Ja. Bekijk het maar.
0: Ik ga jou gewoon de hele dag appjes sturen.
1: Nee, rot op.
0: Het is de Centrapolis ochtendshow met Mr. Michael Jackson. Dit is Smooth Criminal.

0: Michael Jackson en Smooth Criminal tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Bewoners van de Morsstraat in de wijk Oude Mors zijn het zat. Volgens buurtvereniging De Put zorgen foutparkeerders dagelijks voor gevaarlijke situaties in de straat. Stoepen raken geblokkeerd, bewoners kunnen hun woningen soms moeilijk bereiken. En ook hulpdiensten zouden regelmatig hinder ondervinden van verkeerd geparkeerde auto's. Om aandacht te vragen voor de problemen organiseren bewoners vanmiddag vanaf 16:45 een actie. En over die actie en aanhoudende parkeerproblemen spreken we met Ron Zandvliet en Melu van Hintem. Goedemorgen allebei.
1: Hi, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn.
0: Ron, wat was voor jou de druppel om daadwerkelijk in actie te gaan komen?
2: Nou, de druppel was dat we natuurlijk al jaren last hebben van deze parkeeroverlast. En we hadden een paar weken geleden een bestuursvergadering met onze prachtige buurtvereniging De Oude Mors. En toen dachten we, ja, en nou is het genoeg. We zijn de overlast zat.
0: Ja, die overlast bestaat uit?
2: Nou ja, we hebben een, voor degenen die de Morsstraat niet kennen, maar dat is natuurlijk een heel mooi stukje Leiden. Als je zeg maar vanuit de buitenkant de stad binnenkomt door de Morspoort, dan rij je onze prachtige Morsstraat in. Daar zitten heel veel winkeliers, daar is veel levendigheid, terrassen, kortom. Maar dan komen er mensen van buiten die denken, goh, ik pak de auto in plaats van de bus of de trein. Die zetten hem gewoon pontificaal neer op de stoep in de Morsstraat.
0: Ja.
2: Nou, je zou denken, ja, is dat één keer, is dat twee keer? Nee, dat is al jaren aan de hand.
3: Maar het is goed dat je het zegt, want ik heb een parkeerprobleem in de Morsstraat, daar heb je het over. Ik heb nog nooit een auto zien rijden, want daar mag je in mijn optiek helemaal niet rijden. Helemaal geen handige plek.
1: Was het maar waar Precies. Dat je niet mocht rijden daar. Dat is een ander puntje van ons, dat we heel graag willen dat onze hele wijk autoluw wordt, omdat er heel veel verkeer in komt, dat er helemaal niks te zoeken heeft.
3: Nee, precies.
1: Maar daar wel binnenkomt racen om fastfood te halen of nog gauw een bestelling in de Steenstraat af te leveren of vanaf 5 uur om biet te gaan halen. En het zijn met name de mensen die zeg maar in de Morsstraat parkeren en dat een heel end in de Morsstraat doen, aan de linkerkant voor de voorduren van onze bewoners.
0: Ja.
1: Vanaf 5 uur, zeg maar tussen 5 en 11, met als stoptijden zo. Denk je 16:45, 16:45, 7 uur, en dan 's avonds heel laat. En de slimrikken zetten dan hun achterbak open en de knipperlichten aan. Dan zijn ze zogenaamd aan het laden.
0: Ja, nou, ik wilde dus net zeggen, want het mag niet.
1: Nee, het mag helemaal niet.
0: Is er dan wel eens handhaving of zo bij jullie in de straat?
1: Zeker.
0: Worden er ook bonnen uitgeschreven?
1: Handhaving, die schrijft bonnen uit. De coördinator handhaving bij ons in de wijk, die zegt, dit is dweilen met de kraan open. Er moet echt een andere oplossing komen, ja. Want we kunnen wel aan de gang blijven. En mensen hebben er echt last van. Als ik nog rond, als je goed vindt, ook nog één dingetje toevoeg. Dat parkeren is één ding. Maar hoe ze de wijk uitrijden, en dat is met name 's avonds laat. Nou, dat is blank gras.
0: Ja.
1: En het zijn hele, jij zei dat je de Morsstraat kende.
0: Ja.
1: En de wijken ook.
0: Ja.
1: Nou, dan weet je dat het hele smalle straatjes zijn.
0: Ja, zeker.
1: Zijn. Dus je moet echt je uit de voeten maken. Want we hebben ook natuurlijk geen trottoirs, geen stoepen. Dus je moet je echt uit de voeten maken om ervoor te zorgen dat je niet omvergereden wordt. Nou, en daar zijn we helemaal klaar mee.
0: En dus, komt er actie. Vanmiddag vanaf 16:45 gaan jullie actie voeren. Wat zijn de plannen? Gaan jullie vastplakken aan de straat?
2: Nou, vastplakken. Je moet op een gegeven moment weer naar huis, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is niet zo
3: praktisch. Je woont toch op de Morsstraat? Je bent toch al thuis?
2: Ik ben thuis. Maar wat we gaan doen is heel simpel. We hebben het over fout parkeren. Dus we dachten, weet je wat, hoe los je dat nou op? Hoe trek je de aandacht? Wij hebben van een ondernemer die bij ons in de straat woont een mooi schabloon gekregen.
0: En
2: dat schabloon staat NP.
0: Kortom, niet parkeren.
2: Niet parkeren. Dus als de gemeente het niet doet, dan gaan we dat zelf een beetje assisteren, die gemeente. Om te zeggen, van, nou ja, we gaan op die delen waar men dan altijd parkeert. Fout parkeert. NP plakken. We hebben natuurlijk een spandoek. We hebben natuurlijk actieve bewoners die ook de foutparkeerders netjes gaan aanspreken. Beste bestuurder, u staat fout. Parkeer op een mooie plek. Niet in de Morsstraat.
0: Ja.
2: Nou, een actie die denk ik heel sympathiek is, maar wel effect moet hebben.
0: Ja, ja. Dus je zegt net, hè, want de gemeente doet het niet, dus gaan we het zelf maar doen. Maar dan hoor ik wel dat handhaving zegt, ja, het is inderdaad wel een groot probleem. Waarom wordt er dan niet wat gedaan?
2: Nou ja, kijk. Handhaving in Leiden heeft het sowieso druk. In het nieuwe concept coalitieakkoord staat, en de oppositie wil het ook, dat er meer handhaving moet komen in de stad. Omdat mensen zich veilig en comfortabel willen voelen. Maar ja, het nieuwe college is nog niet geïnstalleerd. Dus dat is afwachten. Maar het oude college, ja, die verdeelt de schaarste.
0: Ja.
2: over de stad. Ja. Nou ja, nou, daar hebben precies. wij dus last van.
1: Ja, dat is het. Ze kunnen natuurlijk niet de hele dag of elke dag bij ons komen. Dus ze komen af en toe.
0: Nee.
1: En dan
0: nee, maar op het moment dat handhaving dus niet genoeg bereikt, dan zou je dus denken, er moet een beleidsmaatregel komen om ervoor te zorgen dat handhaving niet meer nodig is, omdat het niet meer fout kan gaan.
1: Nou ja. Jongen, ik neem jou gewoon mee als ik de volgende keer weer ga inspreken. Hoor. Nee, dus jij kunt het hartstikke goed vertellen.
3: Maar dus met het inspreken, dus zijn er andere dingen die jullie hebben geprobeerd? Want als je nu een beetje het heft in eigen handen gaat nemen met een vreedzame, ludieke, vriendelijke bedoelde actie. Ja. Zijn er dan niet stappen daarvoor die eigenlijk zijn gefaald?
1: Nou, gefaald. Ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Ik bedoel, wat we wel geprobeerd hebben is. We hebben ingesproken bij een raadscommissie. Ja. En daar hebben we toen was het nog een meerderheid in de raad. Van één zetel weliswaar, maar toch. En die hebben begrepen wat de problemen zijn. En daar hebben we ook gepleit voor in de kentekencamera. De partijen die hebben een brief gestuurd naar het college van BMW. BMW heeft daar antwoord op gegeven. En het klonk als een veelbelovend antwoord. Hè? Ja. Want ze zeiden, en dat was op zich natuurlijk wel fijn, van we kennen de problemen in de wijk. We onderstrepen de urgentie daarvan. En ze noemden maar liefst 11 problemen op. Nou, ik had ze nog niet eens allemaal bij elkaar verzameld.
3: Okay. Je voelde je gehoord op dat moment.
1: Ja, maar weet je, je gehoord voelen is iets anders dan dat mensen echt naar je luisteren. Want het einde van het verhaal was van ja, we hebben een hele hoop andere projecten en het kader van de Groene Loper. Terwijl het zou heel slim zijn om onze wijk op de Groene Loper aan te sluiten. Lieve gemeenteraad en lief college. Maar dat doen ze niet. En die gaan voorlopig even door. Maar in de toekomst kunnen we nog wel dit en dat. En dan komen we tellen. En dan komen we tellen. We weten het allemaal al lang. Dus ze zijn bereid. Alleen ik denk dat we de gemeenteraad nog even een schopje onder de kont moeten geven.
3: Prikkelen.
1: Om te zeggen, doe het echt, doe het echt.
3: En wat nou als je gewoon een mega grote, zo'n kubieke meter plantenbak koopt?
2: Nou ja,
3: en
2: dat voor de morgen de mogelijke knalt. Oplossingen is dat. Kijk, in 2018 is die hele Morsstraat voor heel veel geld heringericht. Mm-hmm. Maar ja, waarschijnlijk door mensen van buiten Leiden of die niet zo bekend zijn met de problematiek. Dus wij dachten, nou ja, vergroenen moeten we sowieso. Dus een plantenbakoptie is natuurlijk zeker een van de mogelijkheden.
0: Ja. Ja.
2: Maar we beginnen nu eerst gewoon de bestuurders die fout staan gewoon stevig aan te spreken. De ondernemers vinden het allemaal een prachtig idee.
0: Ja, maar je hoopt ook uiteindelijk dat natuurlijk dat jullie bereiken dat, het, dat er beleidsmatig iets gaat gebeuren. Dus dat er een wethouder even wakker geschud wordt en denkt, oh ja, hier gaan we even wat meer urgentie op geven.
1: Sure, natuurlijk. Ja,
0: een beetje aandacht kan erbij helpen. Nou, jullie zijn op de radio, dus dat scheelt.
2: Ja, een wake-up call dankjewel. Zo in de ochtend voor het nieuwe college in aantocht kan nooit kwaad.
0: Kijk.
2: Maar we zullen nog van ons laten horen en het blijft waarschijnlijk niet bij deze actie.
1: Zeker niet. En het wordt opgelost ook. Dat kan ik je verzekeren. En daar komen we ook graag weer over vertellen.
0: Kijk, hou ons op de hoogte. Ron Zandvliet en Melou van Hintem, dank voor de komst. En succes vanmiddag met de actie.
1: Dank je wel.
4: Dit is Centraal Plus.

0: slow motion tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Hey Mark, ik moet iets eerder weg.
0: Hey Rabin, waarom?
1: Ja, ik moet even mijn auto van de Morspoort van de Morsstraat weghalen.
0: Jij ook al. Haal die van mij ook even weg. Het is natuurlijk super vervelend als je daar woont. En soms heb je ook niet door dat je overlast veroorzaakt, denk ik.
1: Nee, dus als dan de buurtbewoners zeggen van... hey, pardon, u staat misschien niet even galant geparkeerd voor mijn huis. Kan dat ergens anders?
0: Ja.
1: Is het misschien maar een goed begin, toch?
0: Morgen is er weer een nieuwe ochtendshow. Zometeen hier, Rudo. Ik zou zeggen, fijne ochtend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden. Omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda. Tussen Maassluis en Knoop het Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Jinjinia, Sunshine en Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It. Je hoorde Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Het is even een negende, een nieuwe aflevering van Rudo hier. Ja, sporten is niet helemaal gezond voor je. Ik ben gisteravond gaan squashen met een vriend van mij. Ben ik echt keihard met mijn hoofd tegen de muur aangelopen. Met de zijkant van mijn hoofd. En gisteravond kreeg ik al steeds meer hoofdpijn. En nu nog steeds. Maar volgens mij ook mijn spieren die een beetje vastzitten. Dus ik weet niet of er een dokter in de zaal is. Maar mocht je een tip hebben, moet ik naar de dokter of niet? Even mailen. Rudo@centraalplus.nl. Dat is de kracht van de radio. En dan kan ik al mijn hulptroepen even een beetje inroepen wat ik hier nou mee moet. Want ik heb niet het idee dat er iets gescheurd is of zo in mijn schedel. Maar echt lekker voelt het ook niet. Hey goed, ik ben er wel gewoon. Het is een nieuwe aflevering van Rudo tot 1 uur met zometeen hier Tate McRae. Sportscar komt eraan. Luna met pauze. En eerst Stephanie Mills. Never knew love like this before. Rudo!

0: Tate McRae en de sportscar en Luna met pauze hoorde je hier bij Centraal Plus. Zondag werd het lichaam van Ted uit het Rijn- en Schiekanaal gehaald in Leiden. Nadat hij vermist werd na de barbecue bij zijn werk bij DCB Leiden. Vrijdag was die barbecue. Zaterdag kwamen ze erachter dat hij niet thuisgekomen was. En is er een grote zoektocht gestart. Hij werd dus uiteindelijk uit het water gehaald afgelopen zondag. Iets dat grote impact heeft op Ted zijn eigen omgeving. Maar natuurlijk ook op de medewerkers van DZB Leiden. Waar hij al heel lang op de chocoladeafdeling werkte. Ik sprak er gisteren over met Noëlle ter Woerd, directeur van DZB Leiden. En ik wilde weten wat voor impact dit heeft op haar bedrijf.
1: Ja, dat is verschrikkelijk dit. Ja, en heel onwerkelijk.
0: Ja, want vrijdagavond was er een barbecue bij DZB. En Ted was daar zelf bij geweest, is naar huis gegaan. Wat is daarna eigenlijk nou precies gebeurd van wat jullie weten?
1: Hij is naar huis gegaan en hij is in het kanaal terechtgekomen. En hoe dat dan precies gebeurt, dat weten wij niet. Maar een misdrijf is gelukkig uitgesloten. Maar het is, hij is in het water geraakt en heeft daar niet uit kunnen komen.
0: Ja, en ik begreep, je bent directeur van DZB, dat hij heel geliefd was onder alle collega's. Hoe is het nieuws bij jullie ontvangen en wat kunnen jullie voor de medewerkers bij DZB doen?
1: Ja, het was al wel vrij snel bekend, ook omdat de media daarover bericht hadden. Mensen zijn enorm verdrietig. Ted werkte al heel erg lang bij DZB. En ook op meerdere plekken. En hij heeft ook in de OR gezeten. Dus ja, heel veel mensen kennen Ted ook. Dus er is ontzettend grote verslagenheid. Er is heel veel verdriet. En het mooie aan DZB is dat iedereen er dan vervolgens ook voor elkaar is. En vervolgens ontstond vanochtend vroeg het idee, want we hebben vanochtend iedereen ingelicht, om bloemen te gaan leggen op de plek waar het gebeurd is. En daar zijn iedereen die daar behoefte aan had, die is in die tocht meegelopen. En we hebben daar bloemen bij de Julius Caesarbrug neergelegd.
0: En hoe nu verder voor jullie als DZB?
1: Accepteren. Elkaar steunen, met elkaar praten, elkaar de ruimte geven. En accepteren dat dit ook bij het leven hoort. Hoe verdrietig het ook is.
0: Nu werken jullie ook met een speciale doelgroep. Is daar dan ook nog extra aandacht voor nu dit is gebeurd?
1: Niet specifiek in die zin dat wat we doen is gewoon kijken wat is er nodig. En als we denken dat er wat extra's nodig is, dan doen we dat. Maar heel veel mensen kennen ook vrij veel leed. En op het moment dat iemand overlijdt die je kent, die je goed kent, waar je goed mee bent, dan maakt het ook vaak nog meer verdriet los. En daar is gewoon ruimte voor. Dus wat we doen is op een dag als vandaag, dan kijken we van hoe gaat het met iemand op het werk? Als het voor iemand te veel wordt, dan mag hij ook naar huis bijvoorbeeld. En dan zijn ze er morgen weer. En er wordt veel over gepraat. En we hebben een condoleanceregister. En er is gewoon ook tijd om in alle rust bij stil te staan.
0: Noëlle, dank voor je toelichting en heel veel sterkte daar.
1: Ja, hartelijk bedankt.

0: Trouw Plus, ik ben Robert Beurse. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. Ook de N11 staat er nog bij, Leiden-Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 10 minuutjes. En tot slot die A20 nog naar Gouda. Bij Vlaardingen gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Nu is er nog steeds een rijstrook of twee afgesloten. Komt doordat er olie op de weg ligt. De vertraging is een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Shakira, Zoo. Het is Centraal Plus op deze 9e juni. Goedemorgen. De verjaardag van oud-voetballer Wesley Sneijder. Hij is 42 geworden. Natalie Portman, Israëlisch-Amerikaanse actrice, 45. En Miroslav Klose is ook jarig. Duits profvoetballer, komt uit Polen. 48 is hij geworden. Matthew Bellamy, de frontman van de Britse rockband Muse, ook jarig. 48 en 57 kaarsjes op de taart van Dionne de Graaf. Nederlands televisiepresentatrice. Pianist Jan Veen, ook jarig. 60 is hij geworden. En Tatjana Simic. Ik ga er dit keer niet draaien, wees maar niet bang. Tatjana, oftewel Kees Slodder, is 63 geworden. Erik van der Hof van Jacketti en de Scooters, 63. En Johnny Depp is ook jarig, de acteur, die is ook 63 geworden. Verder is het de verjaardag van Michael J. Fox. Tot slot, hij is ook jarig. De Canadese acteur viert zijn 65ste verjaardag. Ja, en ik zei het al, hij is jarig, Erik van der Hof. En die kennen we nog van Roberto Jacketti en de Scooters. En die kennen we dan weer van I Save the Day.

Bruno Mars en Risk It All op Centraal Plus. Zometeen deel 2 van Rudo. Daarin checken we het nieuws van de afgelopen 24 uur. En hoor je zometeen onder andere de nieuwste snelle Laat het licht aan. Rudo!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: snelle en het mooie Laat het licht aan in de gym. Class Heroes met Adam Levine, Jordan, Scario Hart. Goedemorgen, 10 uur geweest. Dinsdagochtend 9 juni 2026. Je luistert naar Rudo. Op de radiozender waar je altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar hoort. Ook zometeen weer om 10:30 een nieuwe nieuwsupdate. En ik heb lekkere tracks voor je. Onder andere Ruben Hille, die komt er zometeen aan. En ook Katy Perry met Last Friday Night. Wil jij nog wat horen? Laat het even weten. Even mailen kan naar rudo@centraalplus.nl.
1: Rudo!

0: Kygo met Griffith en Save My Love.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar elke dag via onze website centraalplus.nl. Onder andere over de gedenkplaats voor Rosalie, het meisje van 15... dat in mei overleed tijdens de Leiden Marathon. Die gedenkplaats die wordt weggehaald, vaste onderdelen zijn al weggehaald. De bloemen die gisteren nog zijn neergelegd, die liggen er nog. Die blijven nog een week liggen, laat de gemeente Leiden weten. Ze worden uiteindelijk wel weggehaald over een week. Gisteren werden er nog verse bloemen neergelegd, omdat Rosalie gisteren 16 was geworden. Verder een auto ramt de slagboom bij het ziekenhuis en die eindigt ondersteboven in de sloot. In Leiden-Dorp gebeurde dat, bij het Alrijnen. Verder een terugblik op het Jammer Festival in Zoeterwoude. Onze verslaggever Robert Beurzen was erbij. De fotootjes zie je nu online op centraalplus.nl. Verder een besluit over windenergie opnieuw uitgesteld. Rijnland Energie is daarover teleurgesteld. Vind je ook een artikel over. En bloemen voor de overleden Ted. Je hoorde eerder al een interview met Noëlle de Woord, directeur van DZB Leiden. Een foto van de bloemen en een artikel erover vind je nu online op centraalplus.nl. Verder de Leiden of Leiden-Bollestreek voert een gezamenlijk bebop-norm in. Die gaan daarin samenwerken. En er is een hobbyhorse-wedstrijd. Die moet heel Zoeterwoude naar het jubileum van Jeanne d'Arc trekken. En dat heeft alles te maken met een 75-jarig bestaan die ze daar hebben bij de paardensportvereniging Jeanne d'Arc. Dat en ander nieuws nu te vinden op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar centraalplus.nl.

0: Miley Cyrus en Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. 11:30, zometeen hoor je Afrojack met Sia en David Guetta hier in Awake Tonight.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Sam Smith en Diamonds en Afrojack met Sia en David Guetta. Awake Tonight, hoor je. Het is 9:30 geweest. Goedemorgen. Zometeen kijken we nog eventjes naar het weer. Eerst kijken we nog even naar het nieuws van de afgelopen 24 uur. Vroeg aan jou, welke track past erbij? Ik kreeg een hele mooie mail binnen van Jeanette via rudo@centraalplus.nl. Ze zegt, ik ben zo onder de indruk van wat er in de laatste tijd in Leiden gebeurt. Met het overlijden van Quinn, het overlijden van Rosalie en nu ook afgelopen weekend het overlijden van Ted. Het raakt me zeer en ik zag gisteren bij jullie in de app al die nieuwtjes al over de bloemen die zijn neergelegd. Iedere keer krijg ik er opnieuw kippenvel van. Kan jij een mooi plaatje draaien van Seal, Kiss from a Rose?

Jeanette vroeg me aan Seal, Kiss from a Rose. Wij kijken nog even naar het weer. Af en toe zon, maar vooral vanmiddag enkele buien bij een matige aan de kust. Soms krachtige wind uit het westen en het wordt 17 graden. Morgen vrij veel bewolking met enkele buien. Ook dan mogelijk onweer en het wordt 16 graden. Donderdag eerst nog wat zon, later volgt er dan wat regen. En de temperatuur ligt dan rond de 18 graden. De Centraal Plus, nu met Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaprestatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Lucas en Steve. Keep your head up. Is Samieu en Dark Before the Dawn. Goedemorgen. Het is even na 11 op deze dinsdagochtend. Op een of andere manier voelt hij niet als dinsdag. Geen idee. We hebben helemaal geen gekke week. Het voelt een beetje als woensdag, donderdag. Ja, dat is irritant, hè? Want dan denk je dat het bijna weekend is.
0: Rudo!
2: Maar dat is het nog niet. Hey, welkom. Het is Rudo hier. Het derde deel. Zometeen checken we wat voor dag het is. Hoor je Elton John en Britney Spears. En eerst lekker meezingen met Zoe Levi. Sluit

0: De nieuwste Olivia Dean Baby Steps.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Nationale Datacenter Dag.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, dat wordt er gevierd. Datacenters zijn niet heel populair. Het zijn grote grijze dozen in anders prachtige landschappen. Ze vreten bakken vol energie, terwijl we midden in een energiecrisis zitten. Nou ja, deze dag is in ieder geval georganiseerd door de Dutch Data Center Association, de branchevereniging die opkomt voor de belangen van stroomvreters. In een handvol datacenters in Nederland kan je op bezoek om te zien hoe de lampjes flikkeren en waar de groene energie nu precies heen gaat. Datacenters op Schiphol, Friesland, Rotterdam en Eindhoven zijn op deze dag open. In ieder geval Nationale Datacenterdag. Kwam bij mij eventjes op het idee om een plaatje over stroom te doen. Maar welke, laat het me even weten. Mailen kan naar rudo@centraalplus.nl.

0: De Dead Ends, 11:30. Je luistert naar Centraal Plus met One Republic, zometeen Secrets en die hele grote hit van Bouwsa Magnetic.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd.

0: is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Magnetic en Bouza hoor je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 9 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is Nationale Data Center Dag. De datacenters in Nederland die openen op sommige plekken hun deuren. Ja, veel mensen die toch een beetje in verzet zijn tegen die datacenters. Het zijn grote energieslurpers. Aan de andere kant hebben we ze ook nodig als we ChatGPT, Facebook en dat soort dingen allemaal willen gebruiken. Want ja, dat gaat allemaal over data. Maar goed, het verbruikt ook veel stroom. Daarom wilde ik van jou weten, welke track wil je horen? Bert mailde me via Rudo@centraalplus.nl voor Snap en The Power.

Bert met Snap en The Power. The Power, elektriciteit, knap je energie. Goed, het is Centraal Plus met zometeen nieuwe muziek van Gracie Abrams. Hit the Wall komt eraan. En nu hier, muziek van eigen bodem. Agda de Munnik, hun allereerste top 40 hit. Het is niet of nooit geweest.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: is Rudo.
1: R-U-D.
0: Oh.
1: Op de radio.
2: Met Taylor Swift, Open Light en Dua Lipa, We're Good. Goedemorgen, het is even na 12 een nieuwe aflevering van Rudo. Althans, het vierde deel ervan. Voor deze dinsdag de 19e. En het is 12 uur geweest en dat betekent dat de lunchtrommel waarschijnlijk al naast je staat. Ja, of dat je nu helemaal niet bij de radio zit omdat je met je collega's aan het lunchen bent. Ja, tegen wie praat ik dan, hè? Maar goed, het is Rudo, deel 4 voor deze dinsdag. Met daarin zo meteen om 12:30 het nieuws met Robert. Verder hoor je Ed Sheeran met Curtains. En eerst Davina Michel. Dit is Beat Me. Rudo!

0: Bij Centraal Plus gisteren in de ochtendshow was Yveske van Belkum te gast. Die ken je nog wel als Olympisch waterpoloster van ZVL 1886. Ze hebben een jubileumjaar, ze bestaan 140 jaar en daar hoorde ook een nieuw iemand bij. En terwijl er geïnterviewd werd, werd er aan de bel of aan de deur geklopt.
1: Ja, want dat is eigenlijk, we hebben een heel mooi cadeau voor 140-jarig
2: en het
1: jubileum.
2: Cadeau komt gewoon binnenlopen.
1: Nou, daar komt hij.
2: Even een applaus, even een applaus.
3: Hey, hallo.
1: Ja, Harry is er. Gezellig, Har, dat je ook bent gekomen.
2: Wie is dit?
1: Ja, dit is Harry onze Haring. En Harry is vanaf afgelopen donderdag onze officiële clubmascotte. En we zijn super blij dat hij erbij is, ook vanochtend weer. Hij is niet weg meer te denken
2: eigenlijk. Nee, wacht even, mag ik een knuffel?
3: Ja,
2: Kijk, dat is allemaal, het knuffelt heel goed, dat kan ik al wel vertellen. Wat een knuffelige mascotte.
1: Ja, we waren donderdag in het zwembad. En al die kinderen die doken er bovenop. En dat is eigenlijk ook wat we willen. Dat iedereen die in een sportlocatie komt zich gewoon gelukkig en vrij voelt. En wij denken dat Harry daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. En we zijn ook natuurlijk gewoon heel erg trots dat wij een Haring als lid hebben.
2: Wat?
0: Ja, Harry Haring, de clubmascotte dus van ZVL. Wil je weten hoe Harry eruit ziet? Check het interview met Yveske en Harry, die trouwens niet praat, op onze site centraalplus.nl.

0: het midden. Ja, ik ben een beetje laat. Ik zit nu pas in knokken of drie. En daar zit Pommelien ook in. Wat een serie, hè. Ja, ik loop een beetje achter, ik weet het. Zometeen Stella Lefty, Basten komt eraan. De Swedish House Mafia.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kopstaartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De

0: En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

The Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. En nieuwe muziek van Stella Lefty, Boston, hoorde je hier. Het is 12:30 geweest. Dit is de radiozender voor je eigen regio. Bij ons hoor je altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. En dat nieuws dat mailen we ook iedere avond in onze nieuwsbrief. Mocht je die nog niet hebben en wil je hem wel hebben, ga even naar centraalplus.nl in het rechterblok. Een klein beetje naar beneden scrollen. Laat je je mailadres achter en dan krijg je iedere avond die update om 7 uur. En wil je hem niet meer hebben, dan kun je je daar ook heel makkelijk weer voor uitschrijven.

Bad Mirror hier bij Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En om 3 uur hier de middagshow. Ik ben er morgen weer direct naar de ochtendshow met onze vrienden Mark en Rabin. En vanaf 9 uur. En nu hier nog Lola Young. Dit is Messi.

0: sunny days.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kop-staartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste

0: De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kop-staartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond. Ze is ter plekke behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar auto raakte dusdanig beschadigd dat die moest worden weggesleept. En de gedenkplaats voor Rosalie wordt binnenkort door de gemeente Leiden weggehaald. Dat heeft de gemeente in samenspraak met de familie besloten. Rosalie uit Oegstgeest overleed op zondag 10 mei plotseling tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. 2 korte files. De A20 om te beginnen, Hoevenhof richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210. Inmiddels toch ook al wat langere file geworden. Van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file. Maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou.
4: En vandaag is het de middagshow met Robert.
3: Centraal Plus.
4: En die openen met Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In de middagshow van Centraal Plus.

Sarah en Het Held High hier in de Centraal Plus middagshow. Het is net 3:15 geweest. Ja, als ik naar buiten kijk, dan gaat het weer wel alle kanten op. Hè? Dus dan kan je maar beter lekker naar de radio luisteren. Door met de lekkerste muziek. Dit zijn Baller en Solar State en In Your Arms.

Slow Hands, Neil Horan hier in de Centraal Plus middagshow. Wij gaan even terug naar de jaren 90. Ik was er al en jij misschien ook wel. Misschien heb je ook wel een herinnering aan deze plaat. Ace of Base had een hele grote hit met The Sign. Dat is wat je nu op de achtergrond hoort. En als je nou die herinnering met mij wilt delen, stuur gewoon even een mailtje. Robert@centraalplus.nl. Ik ben wel benieuwd. Ik zie mezelf nog zitten als puber op mijn kamertje. Ik was mijn huiswerk aan het maken. En als deze plaat op de radio kwam, ja, dan stopte ik even en ging die extra hard.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. Het is 3:30, tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er allemaal in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Zo, die is teruggespoeld. Justin X en Jay Style en John hoorde je met Turn the Lights Off. En daarvoor Maroon 5 en This Summer Gonna Hurt Like. Nou echt, ik ben helemaal vergeten hoe de zomer was. Dat heb ik altijd als het één dag een beetje bewolkt en regenachtig is. Dan denk ik al van nou, herfst, helemaal klaar. Maar hou vol, volgende week wordt het weer een mooie weer. Door met muziek, Smash Mouth komt eraan. En dit is All Star.

Ja, fever dream, een koortsdroom. Ik heb er gelukkig niet zo vaak last van. Alex Warren hoorde je daarover zingen. Het is zover. Dit uur van de Centraal Plus middagshow zit erop. Maar na reclame de Niels ben ik bij je terug. 2 uur lang nog. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in de regio gebeurd is. En natuurlijk ga ik jou voorzien van de lekkerste muziek terwijl je 's middags aan het werk bent. Wat zou je zeggen van deze? Joel Corey en Becky Hill. Dit is History.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui, het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou.
4: Maar vandaag de middagshow met Robert.
3: Centraal Plus.
4: En de tweede uur van de middagshow openen we met Mr. Props en Nothing Really Matters. Toch wel echt wel een van mijn favorieten en misschien ook wel van jou thuis. Het gaat over the power of love. En ja, wat kun je daarover zeggen? Dit bijvoorbeeld.

Nederlandstalige muziek, Suzanne en Freek en 100 keer. Nou ja, we hebben dit liedje ook al 100 keer gedraaid, maar hij blijft lekker. Wil je trouwens meer van die Nederlandstalige muziek? We hebben 2 zenders, hè? Unity NL zendt de hele dag de allerbeste Nederlandstalige muziek uit. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je nu de radio uit moet zetten. Wel blijven luisteren, maar voor een andere keer. Als je denkt, nou, ik ben toen wat anders. Dit is Manu en La Tribu de Dana.

0: Selena Gomez en Lose You to Love Me. Tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen, daarna laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits begonnen. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden, gelukkig nog. Twee opvallende files daar. De A44 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de Veiling 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Nou, de airtrompet die mag weer weg. George Ezra hoorde je met Don't Matter Now. En daarvoor New Religion, hè, van Bebe Rexha en Faithless. Tijd voor wat heel andersoortige muziek. Dit is een beetje folk, denk ik. Dit is Noah Kagan en American Cars.

Nou, ze zijn in ieder geval niet verliefd. Enrique Iglesias en Kelis en Not in Love. En daarmee zit het tweede uur van de middagshow van Centraal Plus er alweer op. Na reclame en het nieuws ben ik bij je terug met nog een heel uur. Na Cilla Green. En dit is, ik durf het bijna niet te zeggen, Fuck You.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Meest oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnond richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Maar vandaag de middagshow met Robert. Centraal Plus. En het derde uur beginnen we met Bruno Mars. And I Just Might.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee en Despacito. Ja, je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Een iets andere aflevering dan je gewend bent. Want Elmar, die is er vandaag niet. En ik val een keertje in. Robert, dus op je radio. Ik draai vooral de lekkerste muziek. Dit is Taylor Swift en Fate of Ophelia.

This Is The Moment, Son Milieu. Och, dit is zo'n lekker nummer met zo'n disco-sample erin. Jonas Blue en Malif en Edge of Desire.

Still Falling For You, Ellie Goulding hoorde je. Het is bijna 5:30. Dat betekent dat het bijna weer tijd is voor de headlines. Ik ga je straks vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen. Na Nelly Furtado en Timbaland. En Sommer komt ook.

0: meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen, daarna laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. 20 files staan daar met zo'n 95 kilometer file. Veel dagelijkse die niet al te veel vertraging veroorzaken, gelukkig. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Knoopend Hofvliet 10 minuten oponthoud en er staat zo'n 8 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tenslotte de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. In Bijgouda kan ik beter zeggen bij industriegebied Gouwenstroom. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

Olivia Rodrigo en Drop Dead. Maar ze deed dat wel op een hele mooie manier. Daarvoor Shawn Mendes en Stitches en de headlines. Ja, ik heb je verteld wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Mooier kan ik het niet maken. Het is een beetje een natte zomer aan het worden. De zomer is begonnen, maar eigenlijk nog niet helemaal. Maar volgende week komt het goed. Die voorspelling doe ik vast. Dit zijn de Kings of Leon en Sex on Fire.

Nou, let's go. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die, het officiële themamuziekje van het WK. Ja, ben benieuwd of Nederland wereldkampioen gaat worden. Voorlopig gaat het nog niet heel erg lekker, maar je weet het niet. Ze kunnen ons nog verrassen. Het zit erop, deze uitzending van de Centraal Plus Middagshow met Robert. Ik ben er een volgende keer weer. Ik denk dat Elmar morgen gewoon weer presenteert, zoals je gewend bent. Wij gaan eruit met Estine, Vrouwtje. Dit is Ik Haat Hem Voor Jou en er mag meegezongen worden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op. Maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Oekeroen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits voorbij. Er staat nog één korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen, daarna laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in het westen van het land en die staat op de A20. Van Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht staat nog 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.
4: Everybody get up.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar